Echung op, echung op, die zagen ze. Op, baby, de zit je in de kamer. Echung op, die zagen ze. Op, ik kan met je lavanzina, tot de zomer die zagen ze. Tot de roba gaat zitten, spotten, certamen, dan aspetta me. Wat chapel, wat een song dan braakt ze. Ollo, zullen dan dik, dan dik, dan moet zo lekker zagen ze. Lopen zetten, wat zetten, dan dik.